Ja, dit was Jan Smit met De Zomer Voorbij. Is het echt voorbij, luisteraars? Voor de meeste van ons wel. De kinderen gaan straks weer naar school, vakanties zijn meest achter de rug. En we genieten van de maand september met zeker dit weekend mooi weer. Goedemorgen allemaal en welkom. Ik ben Martin van Denzen. Ik werd vannacht wakker met een zere keel, beetje zere keel. En snotterig. Waarom weet ik niet. En u luistert naar de Dutch Touch. Maar we zullen er het beste van maken. We hebben een lang weekend, dus geniet ervan. Zomaar een dag in september. Dat is ook weer een mooi liedje. En daarna breng ik u het nieuws.

Ah, prachtig lied. Zomaar een nacht in september. De nachten beginnen een beetje aan de koele kant te komen, maar dat is heerlijk om met te slapen. En ik ga verder met het nieuws, luisteraars. En dan gaan we dan. Nieuws wordt u gebracht, ja, door mij, want ik heb nog geen nieuwe sponsor kunnen vinden voor het nieuws. En een nep-hulpverlener uit Groningen moet per direct stoppen van de inspectie. De Groningse nep-hulpverlener Ayrton P. moet per direct stoppen met zorg vanuit zijn bedrijf en stichting. Hij heeft zich de afgelopen jaren meerdere keren voorgedaan als ambulancebroeder, brandweerman of agent. En dat gebeurde ook tijdens de Snake Week, waarbij hij zich voordeed als ambulancebroeder. En tijdens de bevrijdingsdag wilde hij in Groningen ook iemand vervoeren in zijn nepambulance. Dat schrijft RTV Noord. De marathon in Snake verloor in juni de vergunning, omdat het EHBO-plan was opgesteld door P. P biedt evenementenzorg, ambulancezorg en mobiele zorg vanuit of naar het buitenland aan. Volgens de inspectie is die zorg niet goed en niet veilig genoeg. Zijn bedrijf heeft ook geen gediplomeerd personeel en hij zelf heeft geen diploma's om zich zorgverlener te kunnen noemen. P en zijn bedrijf moeten daarom per direct stoppen. Zorg mag pas weer worden verleend als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Leveren P en zijn bedrijf toch zorg, dan kan er een dwangsom worden opgelegd. P. kreeg in juni ook al het dwangsom van de inspectie. En jongen, dat gaat weer nog gebeuren met afsteken van vuurwerk natuurlijk. Een jongen van 15 verliest zijn wijsvinger. Een 15-jarige jongen is vorige week zaterdagavond zijn vinger kwijtgeraakt bij het afsteken van een cobra in de Brabantse plaats Gemert. Het zware en illegale vuurwerk ontplofte in zijn hand. De jongen was met meerdere personen in het Prinses Beatrix plantsoen toen hij het vuurwerk afstak. Agenten kwamen nadat ze een explosie hadden gehoord. Kort daarna was bovendien een melding van een ongeval binnengekomen. De vinger van de jongen bleek niet meer te redden, meldt de politie. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere omstanders hadden na de explosie last van oorsuizen. Want nu gaan ze dit leren. En inbrekers vernielen de basisschool in Mierlo. Inbrekers hebben vorig weekend een ravage aangericht op een basisschool in Mierlo, Brabant. De leerlingen konden daardoor maandag niet naar school. De daders braken in bij het hoofdgebouw van de basisschool De Kleine Vos en richtten in 5 lokalen vernielingen aan. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Ze sloegen digiborden kapot, vernielden meubels en gooiden schriften en schoolboeken door de lokalen. De schade is vooral aangericht in de kleuterklassen en in de groepen 3 en 4. De daders lijken alleen uit te zijn geweest op vernielingen, omdat zover bekend niets is gestolen. En de politie onderzoekt nog steeds de zaak. En minder bezuinigen, niet goed genoeg voor de PRO en de vakbonden. De stakingen gaan door. De handreiking van het kabinet aan de PRO is nog niet voldoende. Ook de vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Het kabinet heeft onder meer de korting op uitkeringen geschrapt en ziet definitief af van een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Ook wordt de halvering van de WW-duur een jaar uitgesteld. Maar daarmee zijn de vakbonden niet tevreden. De WW wordt namelijk nog steeds gehalveerd en arbeidsongeschikten worden stevig gekort. Dat is en blijft onacceptabel. Ook de FNV laat de acties doorgaan. Openbaar vervoer en de spoorsector staken op 9 september. De acties beginnen met een landelijke staking in de Nederlandse zeehavens. Op dinsdag 8 september volgt een protest van de overheidsmedewerkers in Den Haag. Een dag later leggen werknemers in het openbaar vervoer en de spoorsector 24 uur het werk neer. Vooral de openbaar vervoerstaking kan grote gevolgen hebben voor reizigers. Medewerkers van onder meer de Nederlandse spoorwegen, het streekvervoer en het stadsvervoer leggen dan het werk neer. Niet alleen treinen, trams en bussen rijden niet, maar ook veel ponten zullen die dag niet afvaren.
De vakbonden zeggen dat ze alleen stoppen met de acties als het kabinet alle bezuinigingen op de sociale zekerheid schrapt. Het kabinet kan dit nog voorkomen door alsnog alle bezuinigingen te schrappen. Dan zijn alle acties van de baan. Ja, en wie moet dat allemaal betalen? En ja, er was heel wat gebeurd in Overasselt. In Overasselt. En ja, dat is... Komt u uit Overasselt vandaan? Misschien heeft u van uw familie wel gehoord. Want er was een hoop, waren 34 mensen aangehouden. Mannen worden, en zijn er 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. En die gaat beslissen of ze langer vast blijven. Ze werden in de loop van dinsdag aangehouden nadat een grote groep mannen die nacht was gearriveerd in Overasselt. Op de beelden kon u zien hoe ze zwaar gewapend over de Ewijkse weg richting het huis van de 28-jarige Jan G. lopen. Justitie vermoedt dat de verdachten op pad zijn gestuurd en om Jan G. en mogelijk ook anderen in de woning te vermoorden, te gijzelen of te ontvoeren. Er zijn sterke aanwijzingen dat het conflict draait om een verdwenen partij cocaïne. Ja, wat gaat er gebeuren met Nederland? Het gebeurt over de hele wereld, luisteraars. En nog wat over de benzine. De benzine bereikt een nieuwe recordprijs van 2,69 eurocent per liter. Zo, 1 liter diesel, voor 1 liter euro 95 betaal je 2,69 euro. En 1 liter diesel kost 2,66 euro. En daarmee lijken de prijzen langzaam richting de 3 euro te gaan. Is die verwachting nog wat voorbarig? Nou, ik weet het niet. Op het ogenblik 2,69 eurocent is $4.31 Canadian. Het is duur rijden, dus beter de bus of de trein nemen. Maar dan de treinen die gaan staken. Wat moet je dan doen? De Canadese dollar, geen verandering, 62 eurocent. Het weer in Nederland, het is redelijk weer. Vandaag nog kans op een paar kleine buitjes. En morgen zondag geeft een beetje een koele start met diepe landinwaarts lokale afkoelingen van 5 tot 7 graden. Vervolgens ontpopt zich een rustige zondag met flink wat opklaringen. En het wordt 20 tot 24 graden. De vooruitzichten tot 12 september... Overgang naar sterk wisselvallig weer bij ongeveer normale temperaturen voor de eerste helft van september. En het weer hier, luisteraars, het wordt een mooi lang weekend. Wat we de rest van volgende week krijgen, moeten we maar afwachten. Maar dit weekend zijn de temperaturen tussen 23 en 24 graden. Tot zover het nieuws.

Een Nederlandse delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

mijn volkstrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Want de koster is geen soortje.

En luisteraars, met de vrolijke koster gaan we naar Groningen. En dit is voor een speciale luisteraar. Hier is Ede Staal met Het is nog nooit zo donker geweest.

Ja, luisteraars, het is nog nooit zo donker geweest. En als het donker wordt, het wordt toch altijd weer licht. En ik ga verder met het Community News. En het Community News wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. Are you looking for a secure way to grow your savings, whether it's in a registered or non-registered account? Our new market-linked guaranteed investment certificates offer the potential for market-based returns with no risk to your principal and no management fees. These investments are ideal for members seeking a balance between security and opportunity with a 3 to 5 year investment horizon. These offers are available until September the 21st. For more information, you can check with your local branch or you can call Member Connect at 1-866-900-3822. 1-866-900-3822. En vorige week vertelde ik u dat onze vriend Rimmer Tjalsma was voor een week, 2 weken geleden overleden. Ik heb tot nog toe nog geen date voor his celebration of life. Ik heb wel een hele lijst gekregen van zijn zoon Rim, maar dat moet ik eerst nog eventjes doorkijken, want het was een beetje te lang om voor te lezen vandaag. En ja, luisteraars, we zullen Rimmer in onze gedachten houden. En wat hebben we dan? De koffieclubs natuurlijk. Nou, ik zag een heel artikel stond er in de krant over de koffieclubs. En die willen ook wel eens weten hoe het met de koffieclubs gaat. Zo krijgt u de krant en u bent lid van de koffieclub, laat het ze maar weten. Maar de volgende koffieclub in onze omgeving, de eerste in Oakville, is dan elke derde dinsdag van de maand. En dat wordt gehouden at de mall hier, at Trafalgar en de QEW. En dan in Guelph, de Coffee Club, is elke derde woensdag. En de volgende is dan op 17 september. Zo, wilt u meer informatie hebben over de Guelph Coffee Club? Nou, dan kunt u bellen John Reinders op 226-979-1277. Nogmaals, John Reinders, 226-979-1277. En ik had eigenlijk het plan nog gehad om John mee te brengen naar de studio en wat meer te vertellen over onze koffieclub daar. Maar ja, er was geen gehoor bij hem thuis. Ik moest toch weg, want ik moest toch hier op tijd wezen. Maar ja, dat zal allemaal wel goed. John, ik bel je straks nog wel eventjes op. Nou, het concert van André Rieu, was vorig weekend natuurlijk. Het was weer prachtig. Misschien, u kunt nog kijken bij de Cineplex in uw omgeving. Of het nog is dit weekend en misschien ook nog wel volgend weekend. Maar ja, dat moeten we maar afwachten. En de Duca-kantoren zijn natuurlijk gesloten aanstaande maandag vanwege een Labor Day holiday. Tot zover het Community News, luisteraars. En het Community News werd u gebracht door onze Duca Credit Union.

0: Ja, hij is de zeiler. Nou, luisteraars, kunnen het misschien wel aan mijn stem horen. Maar Ultimate Glucosamine heeft mij vannacht in de steek gelaten. Maar ik weet, het werkt echt, want anders had ik veel meer last gehad van snuiven en snorten enzovoort. Zo, try it. Vooral nu dat het najaarsweer komt, elke dag een beetje Ultimate Glucosamine. Het kan echt geen kwaad en het helpt. Luister maar.
1: Ultimate Glucosamine powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and Ultimate Glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate Glucosamine powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate Glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate Glucosamine, for better joint health.

Ja, luister, als ik had eigenlijk een liedje willen draaien, dat was geheten Laten We Gaan Dromen. En, maar ja, dat ging iets verkeerds. Maar dat geeft allemaal niks. En eigenlijk, er is niks verkeerd om te dromen. Maar vergeet dan niet dat dromen soms kunnen wel bedrog zijn. En luister, soms zitten we samen thuis met een bakje koffie en dan zit je te denken over vrienden of bekenden in ons leven die we al lang niet meer gezien of van gehoord hebben. En dan lees of hoor je dat hij of zij is overleden. En dan denk je bij jou, ja, had ik maar even gebeld of zo. En soms vraag je je gewoon af hoe het komt dat we mensen uit het oog verliezen. Want ja, ik had dat natuurlijk ook vorige week toen ik het van Rimmer hoorde. Ik wist wel dat hij ziek was. En ja, en ik had hem verschillende keren geprobeerd om te bellen en dan kreeg ik geen antwoord. En dat kwam natuurlijk om, ja, dat het niet, hij kon misschien de telefoon niet oppakken. En ik heb dat wel eens meer. Ik heb nog iemand, ik probeer dikwijls Lia de Groot op te bellen. Maar ik weet niet of Lia er nog is. Misschien kan iemand me dat nog vertellen. Maar ik kreeg het, en het was heel toepasselijk dat ik het volgende lied kreeg uit Nederland. En het titel was geheten Kom niet als ik in mijn kist lig. En het is, gaat als volgt. De telefoon blijft stil, er komt niemand aan. Ze leven hun leven en zien mij niet staan. Geen berichtje, geen bezoek. Niemand komt, al woon ik om de hoek. Maar moet je zien, als je tussen zes planken ligt, dan hebben ze opeens een verdrietig gezicht. Dan staan ze allen bij je graf en vegen ze hun dikke tranen af. Dan ben ik de beste die er was. Ja, als je er niet meer bent, dan missen ze je pas. Maar als jij niks van je laat horen, hoeft het straks niet meer. Dan doen me die tranen helemaal niks meer. Als je mij niet ziet of helemaal niks zegt, en kom als je ik in mijn kist ligt, blijf dan ook mijn weg. Hier is het lied. Kom niet als ik in mijn kist ligt.

Hij komt niet als ik in mijn kist ligt. Powerful, powerful words, luisteraars. Zo denk er maar eens over na. Ga maar eens, kijk maar eens in je boekje en dan denk je, ja, die heb ik al lang niet meer gebeld of gesproken of zo. Laten we eens even bellen, kijken hoe het met hem of haar gaat. En we hebben allemaal een heel druk leven. Zo, maar ja, als je dan zo'n liedje hoort, dan ga je er toch over nadenken. Nou, ik ga de boel wat opvrolijken. Want Anita in Hamilton, die wordt hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. En ik hoop dat je nog leuke herinneringen hebt van je vakantie toen we elkaar ontmoetten. Luister maar en zing maar lekker mee.

0: My neighbor watched me use this German chain sharpener on a chain he said was too far gone to save. He didn't say a single...
1: Well, dat gebeurt wel eens, luisteraars, als je een lange medley hebt van muziek, dan komt er ook wel eens een reclame tussendoor. Dat had eigenlijk niks met te maken. Maar weet je wat, we blijven gewoon doorgaan. En ik denk dat ik alvast de deur uit ga. Heeft u een verzoekje of een berichtje dat u door wil geven? U kunt mij altijd bereiken op mijn telefoonnummer 416-226-0620. Ik wens jullie allemaal een fijne zonnige week toe. Nou, volgende week kom ik weer terug hier bij CJMR 1320 AM. Ieder via de radio of op het internet. En ik eindig vandaag met deze wijze woorden. Als de weerman loog, bedenk dan maar dat tussen de druppels door was het droog. Als de weerman loog, bedenk dan dat tussen de druppels was het droog. And that means if the weatherman was wrong, just remember, between the raindrops, it was dry. Luisteraars, ik ben Martin van Denzen met een schorre stem en een snotterige neus. En met Matteo aan de controls. Tot volgende week. Bye bye.